0: Hier ist die Satzzentrale, dein Technikradio. Zu empfangen im Web, per App und auf Kurzwelle.
1: In de jaren 60 en 70 moesten we het doen met de middengolf op onze transistorradio's. Nu, tientallen jaren later, is streaming audio het medium om jouw muziek in optimale kwaliteit te kunnen horen. In elk seizoen van het jaar staan we klaar, je vrienden van de radio. In elk seizoen van het jaar staan we klaar. Je vrienden van de radio.

0: Ik ben Mark van Amstel en alweer 42 jaar geleden beginnend DJ en nieuwslezer bij Radio Noordzee Internationaal.
1: Dit is Radio Noordzee Internationaal.
0: Ik heb als eerbetoon aan het station waar mijn radioloopbaan begon het boek De Gouden Glans van Radio uitgegeven. Het is samengesteld door Miamigo-collega Ferry Eden en het boek is nu in onze webwinkel www.degoudenglansvanradio.nl te koop.
1: Radio 2.
0: Weten waarom het kleurrijke zendschip de Mebo 2 heette, waarom er Radio Noordzee op stond en wat er aan de bomaanslag vooraf ging? Koop dan dit boek. Dan zeg ik nog alleen tot ziens in de gouden glans van radio.
2: De gouden glans van radio.